0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Marianne. Technisch expert
5: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud.

0: je auto? Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking, later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak...

0: Ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Omroep het Hoge Land.

links vertrouwen, dat is link, net een website. In het begin kan een plaatje perfect zijn, tot je gaten ziet, ze confronteert en ze dan weg zijn. Een loner in de menigte, dat is echt mij. Emotie uiten, dat is groots en je kent mij. Althans, dat is wat je denkt wanneer je end draait. Je hebt geen idee van wat er achter de scherm blijkt. Die onzekere dagen en die onnodige tranen. Moeten wachten tot het schip strandt, maar niet weten waar we varen.

0: ik alles had, maar nooit de juiste weg koos. Dan wist ik niet wat waarde had, misschien wel niet waar ik was, of zelfs niet waar ik moest zijn. Dus wat komen gaat, het moet zijn.
1: Mooi, het leven is zo onverwacht, het kan lopen. Zo voorspelbaar zijn we zelf, daarom lach ik naar boven. En ben ik dankbaar voor hetgeen wat op mijn pad is gekomen. Want alles wat ik heb, is alles wat we hadden voor ogen. We gingen samen door dik en dun, door vuur en vlam. Ik zeg, jij was niks gegund, het duurde lang. Ik was op zoek naar mezelf, nee, die route was niet simpel. Ik ken de klappen van de zweep en het slagen met vlaggen. Ik leerde van mijn fouten, ik leerde te waarderen.

0: tot die man.
1: Soms wou ik dat het anders was, maar vaker is het best zo. En stel nou dat ik alles had, maar nooit de juiste weg koos. Dan wist ik niet wat waarde had, misschien wel niet waar ik was, of zelfs niet waar ik moest zijn.

komen, gaat het moed zijn, dus laat het maar komen. We kunnen dingen doen waar we al jaren van dromen. En heb nog zoveel te ontdekken en nog zoveel te leren. Nog zoveel om voor te vechten, kan nog zoveel proberen. Maar ik ben een heel tevreden mens zo. Dus als dit het is, vind ik het best zo. En dan zal het ook wel goed zijn. Want wat er komen gaat, dat moet zijn.

nooit de juiste weg koos. Dan wist ik niet wat waarde had. Misschien wel niet waar ik was. Of zelfs niet waar ik moest zijn.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten.

0: De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

We hebben een hele tijd geleden een nummer in het Nederlands geschreven. Het zal zo eind 20 begin 30 jaar geweest zijn dat we dit schreven. Toen heette het Hey Jij Daar. Maar toen kreeg je aan het eind van de 40e jaren kreeg je zo'n Groninger Welle. Dan moet je alles in het Gronings vertalen. En dat moet vanavond natuurlijk helemaal, deze Groninger versie. We hebben hem een romantische Groninger titel meegegeven, namelijk Hey Doe.

0: 6 jaar schelen ook.
1: Aha.
0: Hey, doe. Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha. Wat geef je niet verschil, want schil met de mooiste nooit.
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat ben dat voor spruit?
1: Aha. Wat geef je niet verschil, want schil met

0: Maar stuur aan de leer op mijn kop.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Maar wat, geef je niks verschil van schild met een mooie sluit.
0: Aha. Hé, hey, doe. Maar deze jaar kromme poot.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha. Maar wat, geef je niks verschil van schild met een mooie sluit.
0: Aha.
1: Aha.
0: Aha.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Boe, boe, boe.

0: Morag, die bek nooit schooit. Ja. Aha. Want je weet niks van schil, want schil met een oorzaak nooit. Aha. Hey doe, wat is kont je al bruid? Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Een maat geef je niet van schil, want schil met een mooie nooit. Aha. Hey doe,
2: even een bepaald gebit?
0: Aha. Hey, kijk dan. Hey doe, doe eerst niet, kom ook nooit meer. Aha. Een maat geef je niet van schil, want schil met een mooie nooit. Aha. Een leed geef je niet van schil, want schil met een mooie nooit. Aha.
1: Hartstikke bedankt.
3: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
4: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
5: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
4: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen.

0: en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

onvermeld. Ridders in de polder, waar voor je held. Goed, we vochten voor de jonkvrouw en we streden voor de eer.

0: Hey.
1: Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles even reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

een nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord. Stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken. Maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia.

0: Met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Wanneer de zee koppig breekt, ting hoge duin. Een witte vlok moet oinsloon op de kruin. Wanneer barse flauwt, beukt op basalt. En over dik en duin, grieze nevel valt. Wanneer bij eb het strand met al zijn pien. Naar de wessen wient, giert van vernien. Den vecht mijn land, mijn hoge land. Wanneer regen doolt op stroot, plein en zeggen, op dak en toonspits van hemelhoge kerken, zing in het vlakke land het hoogste luid. Wanneer onder wolken mensen kleiner worden, wanneer doom tot regelmoord wordt. En bolle oosten wient, het land nog vlakke sloot. Den wacht mijn land, mijn hoge land. Wanneer de lucht vlak boven het wordt gescheerd, wanneer de lucht ons nederig houdt.

Wanneer je noorden wient, de vlakte duilt. Wanneer je noorden wient, in ein odem geilt. Den krookt mijn land.

wat blinkt in zijn licht om en om. En elke mooie vrouw verleidelijk in zijn werpon. Wanneer de eerste spin zijn veul weeft, het veld in zomer in het zonlicht beeft. Wanneer zuidewind bliet waait door het groen, wanneer zuidewind bliet jakkert over loon. Den joegt mijn land.

Je wist nog niet hoe dingen kunnen lopen. Je wist nog niet hoe levens kunnen gaan. Dat alles kwijt kan raken. Dat tijd is om te maken. En niet om zomaar naast te blijven staan. Je bleef maar op je zekerheden wachten.

boel veranderen. Dan was ik al mijn gram in één klap kwijt. Maar ik kan wel blijven dromen, dat zal er nooit van komen. Want jij hebt geen talent voor openheid.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen geworden.

0: U ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
1: Het Hoge Land.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.
2: Wij zijn Eems Delta.
0: Dit is Morgenlicht met Rick Loper.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de programma's van Omroep Eens Delta en Omroep Het Hogeland. Welkom bij het geestelijke muziekprogramma Morgenlicht van deze 26 juli 2026. Voor de kerkdienst van vandaag gaan we straks schakelen naar de NGK in Appingedam en daarin hoop voor te gaan, broeder Gerrit. Gerrit Jan Steenbergen. Ik begon vanochtend met een lied, Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. En dat werd uitgevoerd door de Martin Mans-formatie. Ja, onder leiding van Martin Mans natuurlijk. Vanuit de Sint-Catharina-kerk in Eindhoven. Het Vaassens Christelijk Mannenkoor looft den Heere, zingt voor u het lied. O hoogte en diepte, loof nu Gods.

Een fantastisch mooi lied. En dat was ook nog een traditioneel lied. En die is ook nog in stijl gebleven. Zie op de rem. En dat wordt uitgevoerd door Paul en Sabine Veenstra. En het is Glorieklokken 375.

Ja, en ook Paul en Sabine Veenstra, die maken van die prachtige mooie liederen. En goed. Heer in de hemel, en dat wordt uitgevoerd door de Christelijk Mannenkoor Appingedam.

Het vogellied wordt uitgevoerd door de Christelijke Mannenkoor Eiland Urk onder leiding van Gerrit Schenkel. De levensreis, en dat komt van de cd Licht in de Storm. In dit koor presenteert 26 september aanstaande hun nieuwste cd, Het ware geluk ligt boven. De levensreis.

We gaan toewerken naar de kerkdienst van vandaag. Deze komt vanuit de NGK in Appingedam. En dat doen we straks zonder verdere aankondigingen. Het wordt uitgevoerd Jaap Kramer en Hendrik van Veen met een medley van opwekkingsliederen.

Goedemorgen, broeders en zusters. Zoals aangegeven zullen wij nu eerst de voorbeden doen en daarna beginnen wij met de dienst. We gaan voorbeden doen voor Pim.

Vanmorgen heet ik u van harte welkom in de eredienst van de NGK Delfzijl Appingedam. Speciaal welkom aan de kijkers en luisteraars van Omroep Eemsdelta en iedereen die deze dienst online meebeleeft. Mijn naam is Gerrit Jan Steenwergen en vanmorgen mag ik een preek lezen van dominee Dick Dressler van de NGK uit Rijnsburg. Het thema van de preek is de kunst van een handvol rust. Deze preek heeft dominee Dressler 2 weken geleden gehouden in Rijnsburg. Ik wens u allen, waar u ook bent op dit moment, een hele goede dienst. Na een moment van stilte en bezinning beleiden wij zometeen onze afhankelijkheid van de Heere en laten wij hierbij gaan staan.

genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten wij nu samen zingen dat je nergens kunt zijn waar God niet is, uit het gereformeerd kerkboek, gezang 166, vers 1, 2, 3 en 4. Op bergen en in dalen en wat er verder volgt in gezang 166.

Ook vanmorgen worden de 10 geboden, Gods wet, voorgelezen. En in aansluiting op de wet zingen wij uit de nieuwe psalmberijming, psalm 119, het eerste, 9e en 11e vers. Psalm 119, vers 1, 9 en 11 uit de nieuwe psalmberijming na de lezing van de wet.

God spreekt van ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de Heer, jouw God en Vader, die je van de straf en de zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van de verslaving van de zonde en in een nieuw koninkrijk gezet. Je zult mij op de eerste plaats zetten in je leven. Stel je vertrouwen op mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden. Social media, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later nog de gevolgen van ervaren. Maar als je naar mij luistert en doet wat ik van je vraag, zal ik je mijn genade overvloedig geven. Je zal niet zomaar de naam van God doelloos gebruiken. Ook niet de woorden die daarvan zijn afgeleid. Want als je een vloek gebruikt, zal je niet onschuldig zijn. Gebruik mijn naam alleen als je mijn hulp echt nodig hebt. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning. Net als God deed op de zevende dag toen hij de schepping gemaakt had. 6 dagen heb je de tijd om bezig te zijn met school, werk, sport en andere dingen. Ik gun je 1 dag om je extra op mij te kunnen focussen en van mij te kunnen genieten. Daarnaast kun je op deze dag je broeders en zusters in het geloof ontmoeten en samen mijn naam groot maken. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven. Spreek altijd de waarheid. Presenteer jezelf niet mooier dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit, je bent geliefd en een koningskind. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet zijn of haar vriend, vriendin, uiterlijk, eigendommen, kennis of ook maar iets dat van een ander is begeren. Dat waren de 10 geboden in gewone taal. En nu is het de uitdaging om hierna te gaan leven.

Ik mag u voorgaan in gebed. Heere onze God en Vader, vandaag is het rustdag. De dag die u bij de schepping van de wereld heeft uitgekozen om te rusten van gedane arbeid. Op deze rustdag, midden in de zomervakantie, mogen wij naar de kerk gaan om samen te zingen, samen te bidden en samen te luisteren naar uw woord. Om uw naam groot te maken. Om uw naam en werken te verheerlijken. Om inspiratie op te doen voor de week die voor ons ligt. We vragen u om uw onmisbare zegen in deze kerkdienst van vanmorgen. Vader, wij blijden ook dat wij de afgelopen week weer hebben gezondigd tegen al uw goede geboden. Dat wij, ondanks alle goede menselijke bedoelingen, ons niet aan uw leefregels hebben gehouden. Wij verootmoedigen ons voor u en vragen of u onze zonden ons niet wilt aanrekenen. Wij mogen u dit vragen omdat uw Zoon, Jezus, voor al onze zonden is gestorven aan het kruis. Vader, luister naar dit gebed en hoor ons om Jezus' wil. Amen. Dominee Drister heeft dus als thema gekozen de kunst van een handvol rust. En over dit onderwerp is ook een lied gemaakt in de kidsopwekking. En dit lied, nummer 56, heeft als titel Alles heeft een ritme, alles heeft een tijd. Laten wij hier nu met z'n allen naar kijken, luisteren en als u kent, meezingen.

Wij openen vanmorgen de Bijbel met het lezen van twee schriftgedeelten. Te weten, Prediker 6, vers 7 tot 12 en Prediker 8, vers 15 tot 17. En in aansluiting op de schriftlezing zingen wij uit het liedboek voor de kerken, gezang 30, vers 1 en 5, Wie mat de wateren in zijn holle hand? Vers 1 en 5 van gezang 30 na de schriftlezing.

Al het gezwoeg dient ertoe dat de mens zijn buik vult, maar zijn verlangens blijven onvervuld. Welk voordeel heeft de wijze vergeleken met de dwaas? Wat is het voordeel voor de arme dat hij inzicht in het leven heeft? Het is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Ook dat is niets dan lucht en najagen van wind. Wie en wat de mens is, werd al lang geleden vastgesteld. Zijn naam is mens en hij is niet in staat het op te nemen tegen hem die meer macht bezit dan hij. Alles wat er meer gezegd wordt, vermeerdert slechts de leegte. Wat is hiervan het voordeel voor de mens? Wie weet wat goed is voor de mens gedurende het luttel aantal dagen van zijn leeg bestaan? Ze zijn voor hem zo vluchtig als een schaduw. Wie kan hem vertellen wat er na hem komen zal onder de zon? En dan 8 vers 15. Daarom prijs ik de vreugde, want er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. De vreugde is zijn metgezel wanneer hij zwoegt op elke levensdag onder de zon die God hem heeft gegeven. Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op aarde onderneemt, wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag nog nacht. Maar de mens is niet in staat, zo heb ik ingezien, de zin te vinden van alles wat God doet onder de zon. Hij topt zich af en zoekt ernaar, maar hij vindt het niet. En al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden.

De tekst van vanmorgen komt ook uit het boek Prediker, hoofdstuk 4, vers 4 tot 6. En nu dan samen de tekst gaan lezen. Ik heb al het gezwoeg gezien en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Het is waar, een dwaas zit met zijn handen op zijn schoot en kwijt zo langzaam weg. Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. Tot zover de tekst. Laten wij dan nu samen zingen Psalm 127, het eerste en tweede vers. Wanneer de Heer het huis niet bouwt. En wat volgt in vers 1 en 2.

Direct in aansluiting op de preek zingen wij uit de opwekkingsbundel lied 717. Stil, mijn ziel, wees stil.

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Na heel wat warme en hete dagen is het nu iets koeler en de vakanties zijn inmiddels begonnen. Velen trekken naar de bossen, het strand, in binnen- of buitenland. Of misschien hoor je bij de senioren of jonge gezinnen die al geweest zijn. Of misschien blijf je deze zomer gewoon thuis. Tijd om te ontspannen. Tijd om even niet te werken, tijd voor rust. Maar wat is nu de kunst van echte rust? Dat je kan ontspannen en opladen. Dat spreekt nog niet zo vanzelf. Je hebt soms zorgen en verdriet. Het kan moeilijk zijn om te schakelen van steeds maar bezig zijn naar werkelijk loslaten, ontspannen. Er kan allerlei stress zijn bij het inpakken, bij het reizen en op de plek waar je uiteindelijk terechtkomt. De reclamespotjes van onbezorgde vakanties zijn vaak mooi. Maar soms word je getroffen door pech, ziekte of tegenslag. Tegelijkertijd letten we ook op arbeid, werk en zwoegen. Want wanneer de vakantie het onderbreken van werk is, het rusten van werk, dan is het ook wel boeiend om te kijken wat werk is. We hebben het over een handvol rust en twee vuisten met zwoegen. In de Bijbel lezen we: een handvol rust is beter dan twee vuisten met werk. Een commentaar van de Finse bisschop die ik erover las, had daar moeite mee. Het is nuttig dat prediker dit zegt tegen een overspannen, verbeten, verteren.

te zeggen bij deze tekst. Het staat er zelfs in vers ervoor. Wat is het dwaas om met je handen in de schoot te blijven zitten. Met je armen over elkaar. Lui, niets doen. Dat kan niet. Spreken legt dat ook uit op verschillende plaatsen. Luiheid is niet verstandig. Als je in de oogsttijd in je bed blijft liggen, heb je niets te eten. De akker van een luiaard staat vol onkruid. De muren zijn neergehaald. Wie zegt, nog even liggen, nog even sluimeren. Nog even liggen met gevouwen handen. Dan komt de armoede aangelopen. Je zou het geestelijk kunnen zeggen. Wie alleen maar bidt en niet werkt, die komt in de problemen. Je moet iets doen. Nee, als prediker hier ons wil leren dat een handvol rust goed is, dan waarschuwt hij tegelijkertijd tegen mensen die niet willen werken. Die maar nergens aan beginnen, die maar in een stoel blijven zitten. Maar tegelijkertijd heeft hij in het vers daarvoor weer gezegd, vers 4, dat voor vers 5 staat, ik heb alles gezwoeg gezien van de mens en het is enkel lucht en het najagen van wind. Kijk, en met dat woord gezwoeg komen we dicht bij de kern van prediker. Hier staat geen werk, maar het woord van zwoegen, aftobben. Prediker is een denker. Een filosoof die nadenkt over de zin van het leven. Welk voordeel heeft het moeizaam gezwoeg onder de zon? 1 vers 3. Ik keek ernaar en wat kon ik ermee? Wat leverde het mij op? Het was enkel gezwoeg in het najagen van wind. Het heeft geen enkel nut onder de zon. De mens zwoegt het op zich af. Ja, je buik raakt vol, maar wat heb je eraan? Worden je verlangens vervuld? Kun je er iets van meenemen? Je carrière, je succes, je bezit, je geld, je prestaties, wat levert het uiteindelijk op? En in hoofdstuk 6 gaat het over de onstilbare honger. Het streven, het grijpen naar iets onbereikbaars. Dan kun je beter iets tastbaars in de hand houden. Het bestaan van de mens is dat hij moet werken in het zweet zijns aanschijns. Tussen de doorns en distels je brood verdienen. Een gevolg van de zondeval. En zeker in vers 4 staat het zwoegen ook in het kader van de harde concurrentiestrijd. Want alles wat een mens heeft bereikt is het resultaat van afgunst op een ander. Je weet wat de ander heeft en je wilt zelf dat ook hebben, of liever nog meer. Je wilt een mooier huis, een betere tuin, een betere auto, mooie kleren, betere vakantie. Ja, jaloezie, afgunst kunnen zomaar een rol spelen, waardoor je steeds harder werkt. Het is een moeitevol zwoegen, ook al leidt het misschien wel tot grote prestaties. In plaats van dat je dan tevreden bent met wat je hebt, het tiende gebod, knaagt de jaloezie je aan de botten en wil je nog meer en nog meer. Zoveel dat je maar doorgaat met werken tot je het hebt. En dan? Ja, dan heb je het. Maar wat heb je er werkelijk aan en wat kun je ermee? De verlangens van je buik zijn misschien vervuld. Maar je echte verlangens? Nee, de jaloezie en afgunst, het is maar lucht en leegte, het najagen van wind. Tegen de achtergrond van dat zwoegen staat een vergelijking in ons vers. Het is dus niet zomaar beter vakantie dan werk. Of liever keihard werken dan niets doen. Nee, het gaat om een handvol rust. Dus een afgemeten hoeveelheid. Tegen twee vuisten van het zwoegen. Tegen de krampachtigheid. Tegen de stress. Het niet los kunnen laten. Het altijd maar aanstaan en doorgaan. Prediker probeert het juiste evenwicht te vinden, de balans. Het werk is goed en als je werk
hoop ik dat je daar...

plezier in hebt en contacten maakt en voldoening uithaalt. En anders bij de andere taken en verantwoordelijkheden die je hebt. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. Daarom is op zijn tijd rust ook goed. En als je kijkt naar het geheel van de Bijbel, dan kan er inderdaad positief over werk worden gesproken. Maar tegelijkertijd kan er ook positief over rust worden gesproken. Vanaf de schepping wordt duidelijk dat God zelf op de zevende dag rustte van zijn werk. Dat we zelf ook mogen gaan rusten van ons werk op de zevende dag. Dat God ons een dag heeft gegeven om op krachten te komen. Dat ook anderen mogen rusten. Werknemers, dieren en zelfs het land. En in Israël is het niet alleen een dag. Er is zelfs sprake van een sabbatjaar waarin het land rust krijgt. God wil niet dat wij de schepping uitbuiten en overvragen. God wil niet dat wij constant aanstaan, maar dat wij genieten van de rust. Als we in de lijn van prediken blijven, dan wil dat zeggen, je moet werken. Maar doe je werk met vreugde en geniet van de goede dagen van het leven, voordat je oud bent. Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart. Geniet de goede dagen met de mensen die je lief zijn. De vreugde is je metgezel wanneer je zwoegt op elke levensdag onder de zon die God je heeft gegeven. Daarom prijst prediker de vreugde. Wanneer we het hebben over de kunst van de vakantie, dan komt dit wel in de buurt. Het zijn momenten van loslaten, van ontspannen, van genieten van iets lekkers. Het goed hebben met mensen die je lief zijn. Dan komen we dichtbij Prediker 3, vers 6. Er is een tijd om te zoeken en er is een tijd om te verliezen. Soms ben je hard aan het werk en zoek je iedere minuut om deze te gebruiken. Moet je op zoek naar een gaatje in je agenda. Maar soms is er ook een tijd van verliezen, van loslaten. Van nonchalance, van even geen druk op de ketel. Even niet te hoeven. Rustig met de tijd. Rustig de tijd om met elkaar te eten en drinken. Naast hard werken en hard fietsen ook rustig genieten van een uitgebreide barbecue. Om te genieten van het licht. Goed voor de ogen is het om de zon te zien, schrijft Prediker in vers 11, of in hoofdstuk 11, vers 7. Hij beschrijft de wolken, de regen, de wind en de bomen, de rivieren en de zee. En wie oog heeft voor de vlinders, de vogels, de zwaluwen, de mussen, de ree die opeens aan staat te kijken, verbindt de rust met het genieten van Gods schepping. Prediker bestudeert het leven onder de zon. Hij laat God vaak buiten beeld. En toch is het heel leerzaam om iets van zijn wijsheid en levenshouding over te nemen. Dat alles zijn tijd heeft, dat je niet alleen maar door moet werken. Dat je ook niet te lui moet zijn en niets doen. Prediker loopt uit op het genieten van de jaren dat je jong bent. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Voordat je ouder bent en moet loslaten. En wat is het soms lastig om los te laten. Maar toch is dat de kunst die we moeten leren. Even geen verantwoordelijkheid. Even afstand nemen. Want uiteindelijk komt voor ons allemaal een tijd om los te laten. Als je naar een andere baan gaat, neemt een ander je functie over. Dan heb je het losgelaten en als je terugkijkt denk je misschien wel, waar voelde ik mij zo verantwoordelijk voor? En Prediker beschrijft ook heel indrukwekkend het ouder worden. Uiteindelijk moeten we hier het leven op aarde helemaal een keer loslaten. Als het licht dooft, de grijze haren van de amandelboom komen, de knieën knikken. En zeker als je met dementie te maken krijgt, moet je loslaten. Je herinneringen, wat je eigen was, waar je nog wel regie over had. Wat een zorgen en wat een verdriet. En wat een verwarring. Wij houden het leven niet vast. En toch mogen we geloven dat er dan een eeuwige sabbatsrust mag komen. Een tijd van genieten, van volmaaktheid, van geen tranen en geen pijn.
het eeuwig bij Jezus zijn, het wonen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, in Gods volmaaktheid, de eeuwige Sabbatsvrede. Christus heeft die mogelijk gemaakt. Hij droeg de straf voor de zonde. Hij heeft betaald met zijn werk voor de gebrokenheid van de schepping, voor de doorns en distels. En wie tot hem gaat, mag vergeving en bevrijding ontvangen. De catechismus zegt, daar mogen we dan op de gewone rustdag al iets van merken. Leren om iets van de rust in te bouwen in ons ritme van werken. En in de vakantie mogen we hopelijk iets van rust, van een handvol rust vinden. Maar ik hoop en bid dat het ook in je dagelijks leven door mag werken. Niet de gespannenheid van de vuisten, van de stress, van de vele en lange uren. Maar genieten van de rust van God, die je leert om de tijd te nemen voor het eten, voor het pauze. Tijd voor gezin, tijd voor de mensen om je heen, tijd voor liefde voor je naasten. En ook een tijd om je te verwonderen over Gods natuur, de schepping. Dat je ziet hoe hij zorgt voor de raven en dat zelfs een mus een huis vindt. Zodat je in je dagelijks leven niet maar doorholt. Maar dat je door je werk en taken te doen en op tijd de hand de rust mag vinden. Een leven mag leiden dat verbonden is met God en tot zijn eer. Op weg naar de volmaakte Sabbat, waar je mag rusten van je werken onder zijn zegen. Amen.

Ik mag u voorgaan in dankgebed. Vader in de hemel, vanmorgen hebben wij geluisterd naar uw woord, waarin u aangeeft dat u ons na arbeid ook rust geeft. Rust om uit te rusten van onze bezigheden, om ons te bezinnen, om bij te komen, om ons weer op te laden voor het werk van alle dag. Wij vragen u of u ons deze rust wilt geven. Zelfs wanneer wij rust hebben, hebben wij het als mensen druk. Druk met dingen regelen, druk met het volgen van social media, druk met van alles en nog wat, maar vaak niet druk met u. Zo druk dat de wereld ons leven opslokt. Ons leven, welk in dienst staat van u, geven wij weg aan de wereld. Wij bidden u of u met uw Heilige Geest zo in ons wilt werken, dat wij ons niet verliezen in de dagelijkse dingen. Dat wij ons op ieder moment van het aardse leven afhankelijk weten van u. U, onze Verlosser, die voor ons, zondige mensen, eeuwige rust heeft voorbereid in uw huis de hemel. Wij bidden u voor degenen die momenteel op vakantie zijn. Geeft u hen rust. Wij bidden u voor broeders en zusters die niet op vakantie gaan om verschillende redenen. Geeft ook hen rust en rust in u. En wij vragen u of u de komende week met ons wilt zijn. Waar u ons geplaatst heeft, thuis, op vakantie, aan het werk. Waart u ons. Geef herstel bij ziekte, heel het gebrokene. Geef ons rust. Genadige Vader, dit alles vragen wij niet uit verdiensten, maar enkel uit genade, omdat uw Zoon Jezus Christus voor onze zonden heeft geleden en onze zonden volledig heeft betaald. Amen. Even kijken. Laten wij nu samen ons geloof blijden met de apostolische geloofsbelijdenis, zoals deze is berijmd in de opwekkingsbundel 347. Laten wij voor zover mogelijk is hierbij gaan staan.

Deze zegen waarop we over wij hebben gezongen mag ik u nu meegeven. Dat doe ik met de zegen van Sint Patrick. De Heere is voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heere is achter u om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar. De Heere zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heere zij in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt. De Heere zij om u heen als een beschermende muur als anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u de Almachtige God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.

In aansluiting op de kerkdienst draaide ik voor u het lied Hij die rustig en stil, en het werd uitgevoerd door het Christelijk Geneemuider Mannenkoor Stereo. Stop maar met vechten, kom maar thuis.

Prachtig, mooi lied. En dat staat allemaal op YouTube. Geweldig mooi. Prijs de Heer met blijde galmen. En dat wordt gezongen door de christelijke mannenkoor Laudate uit Barneveld.

Dat was weer een lied van Paul en Sabine Veenstra. Eens was mijn hart in duisternis. En dat wordt gezongen door Klaas en Riek Post.

Ja, heel af en toe dan kijk ik nog wel eens op YouTube of er mooie liederen op staan. Nou, u hoort het zelf. Is uw leven voor anderen een zegen? Dat wordt nog gezongen door Klaas en Rick Post.

0: We zijn aan het einde gekomen van het geestelijk muziekprogramma Morgenlicht van Omroep Eems Delta en Omroep Het Hogeland van deze 26 juli 2026. En deze uitzending werd te weten NGK en Apeganan en daarin ging voor broeder Gerrit-Jan Steenbergen. Mijn naam is Rick Lokers en verhoort over uw techniek, presentatie en samenstelling van dit programma. Dit programma is er weer aanstaande zondag 2 augustus. En dan komt de kerk van de Kruiskerk in Delfzijl. Namens alle medewerkers van Omroep Eems Delta en Omroep Het Hogeland mag ik u dank zeggen voor het luisteren. En allemaal nog een goede zondag toe wensen, voor zover dat mogelijk is.
1: Altijd bij de hand. Omroep Het Hogeland. Hogeland.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Het Hogeland.
3: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen
6: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl
1: Omroep het Hoge Land.

Ik ben in de boot, aan even wat moet je anders. Ik mis A, ik weet niet eens hoe lang die nog moet branden. Al mijn boys, ik weet niet eens hoe ik ze moet bedanken. Shit, dat zijn mijn brada's en mijn niffels, maar geen bloedverwant. In die money trein met dingen verstopt. En ook al was de winst klein, we verdeelden het toch. Ze zeggen dat de rillers dood zijn of zitten op slot. Ik kan wel alles blijven slopen, hoe lang triggert het nog?

ik lijk soms. Even alles naar de kloten, maar die goede tijd komt. Yeah. Mannen die zijn moe aan mijn kant. Ze zoeken money en ze voelen mij soms. Ja, ik was toen die tijd toch. Nu ben ik wakker, ik heb lookalikes, man. Ik blijf geloven als het moeilijk lijkt soms. Yeah. Even alles naar de

Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dal. Het gras zal altijd

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorg oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

mes alamos.

dat asiel. Beluisterst hem in jas kroeg en zat onder het kwiel. De was van een old man, maar hij kwam op tijd. Waar is, ik zag die ogen, wat was ik dan blind. Gingst met Noroes en keekst die ogen uit. Geduldig moest ik wezen, ik aaide die snoets. Maar al gauw was toe wind, bij mij allemaal toes. Paris was het beste,

de verte met stroom en een eenzame boom. Het is het Reitdiep zonder de boten uit het westen of andere idioten. Het is de mist in de morgen op vee in het land. De maar die verdween, de klei hard als steen. Het leven is hard, het land is vergeten. Zij die toch denken het beter te weten.

De strijd van de aarde die het gas bewaarde. Het ruige gezicht. Het leven getekend. Het hoge land is echt. Krom is nooit recht.

Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik werd wakker op een doodnormale dag. Moest iets ophalen, afmaken. Verder zat ik in gedachten bij de serie die ik keek. Het plannen van vakantie bij de toets die ik had. Stiekem drinken in een park en bij jou. Ik was boos, want je voerde me op. Wilde naar vrienden, had geen tijd om te horen hoe het hoort. Dus toen je ging, zei ik gehaast gedag en liep ik door. Een paar uur later ging die telefoon. Ik vergat de wereld vergat mij. De pijn die ik toen voelde, die kent geen tijd. Jaren later, zou zoveel willen zeggen en geven. En echt, had ik het maar geweten.

Elke dag denk ik aan hoe goed je was. Aan het feit dat ik dankzij jou nooit zorgen had. En één ding dat ik die middag heb geleerd. Iedereen die gaat, alleen je weet nog niet wanneer, maar voor de zekerheid. In de naam van delen van geluk, toon je dankbaarheid en maak je geen seconde druk om zaken als ambitie.

Het duwen dus. Vertrouw me als ik zeg, zet hem even langs de weg. Stop even met die race en kijk naar wie je hebt. Je was alles voor me en nu ben je weg. Had ik het maar gezegd.

Ik had nog één woord nodig voor je einde. Had ik het maar gezegd, maar die kans ga ik niet krijgen. Dus zeg ik het maar nu, voor het geval je mee kan kijken. Als ik had geweten dat dat het laatste was, wat je van me zien zou, dan nam ik afscheid met een lach. En als ik had geweten dat ik nog één woord voor jou had, oh, dan had ik jou bedankt.

glimlach van oor tot oor. Met een lange stok in de ene hand en die andere.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

Ik werd vanmorgen vroeg wakker, deed mijn raam open. En ik zag mensen net als mieren door de straat lopen. Allemaal op weg, want succes is de droom. Wat vroeger te druk was, is nu heel gewoon. Ze zoeken allemaal promotie of een topbaan. Dat is de reden dat ze opstaan. En als ze niet werken, gaan ze rondreizen. Ze doen alsof ze zoeken, maar ze ontwijken. En ze doen alles voor cijfers, en dat deed ik ook. Maar als je niet kan vertellen, dan is het zinloos. Ik kan het niet alleen, al is het mijn droom. Maar gelukkig heb ik jullie toch.

Soms wil ik weer gewoon die groep sukkels zijn. Proosten met een euroshop een halve liter. Want er zaten 5 snaren op gitaar ergens op een zolderkamer. Maar zo maakten we toch al die liedjes.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

Vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Een koppig mensenras bevolkt het afgegraven veen. En wat betreft de nijverheid in deze barre streek, ik hoop niet dat u mij verwijt dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met stroom.

zon. En als u in Oost-Groningen eens met de mensen praat, in hun bescheiden woningen of anders maar op straat, dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt. Hoe men bijvoorbeeld 's morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. In hard gebakken reepjes of gesnipperd in bouillon. Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Hier geldt een zedenleer waaraan men grote waarde hecht. En wie een misstap heeft begaan, wordt onverwijld berecht. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Behalve tweede paasdag, dan gebruikt men één kanon. Ja, ja, die Vierenveenbewoners kennen geen pardon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Al klinkt het niet zo melodieus als één accordeon. De burgemeester luistert meestal op zijn voorbalkon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Het is verder nuttig dat u weet in welk eenvol ornaat men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat. Dat gaat met strokarton.

allerbeste bron. Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht, waarbij dan iedereen geniet een kostelijk gezicht. Dat gaat met

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

kerst oe, met de pret. Lene stond een kerel, Jan begon te zwaaien. Hij kreeg nog een paar glazen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch Expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: famous.
1: Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
0: Bitches zitten aan mijn penis.

0: Zijn we weer, Benny?
1: Nou, daar zijn we weer. Ja, hey, goedenavond. Het is al avond. Het is 6 uur geweest. Het is zondag 26 juli. Het is weer tijd voor Commander, Mike.
0: Ja, het laatste voor de vakantie, hè?
1: De laatste voor de vakantie? Ja,
0: dan zijn we er. Drie weekjes niet?
1: Drie of vier.
0: Ja, ligt aan
1: ja, hoe leuk het gaat. Als het lekker gaat, dan plakken we er nog een beetje aan.
0: Ja, wie weet. Dus, hey, maar we hebben wat bijzonders vandaag.
1: Heel bijzonder, hè?
0: Ja, een gast.
1: We hebben een gast.
0: Bekend van TikTok.
1: Ja, eigenlijk is het ook een collega DJ collega. Nu.
0: Ja.
1: Dus ja, bekend van TikTok, het is van Radio Warfum. Dit is DJ Bertus.
0: Ja, wacht even.
1: Oh, ja,
0: ik heb een jingle ervoor gemaakt.
1: Oh, je bent weer creatief geweest.
0: Ik ben heel creatief.
1: Nou.
0: Zullen we die eens even horen?
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, dan komt ie hoor.
2: Yo, vanavond is het feest.
3: DJ Bertus uit Warfum.
2: Bekend van TikTok Radio Warfum.
3: Live bij Kon Minder. Muzikale chaos.
1: Ja, en je krijgt zelfs applaus erbij. Ik doe mee.
0: groot applaus. Hey, goeie avond, DJ Bert.
4: Goedendag.
0: Heb je er een beetje zin in?
4: Ja, absoluut.
0: Ja, nou, een lijstje gemaakt met allemaal nummers. En ik heb het idee dat het niet allemaal jouw nummers zijn.
4: Nee, klopt.
0: Kan je daar wat over vertellen? Zijn er familie, vrienden?
4: Mijn moeder heeft nummers samengesteld.
1: Met je moeder?
4: Ja.
0: Met je moeder?
1: Oh, dat is gezellig.
0: Ja, daar krijg je een mooie lijst van, want ik vond een paar leuke nummers bij. Dus eerste nummertje, zullen we die maar gelijk even instarten? Even om erin te komen?
1: Ja, daar kunnen we er even lekker in komen. Dan gaan we straks even lekker verder.
0: Ja,
1: ik zeg, Mike, slinger een nummer in.

0: Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. En hij was rolling en rolling, Mike.
1: Ja, op de rivier.
0: Op de rivier,
2: dit had ook wel een nummertje kunnen zijn voor die Noren bij dat WK voetbal.
0: Die ja, dat is ook wel. Precies, daar had het best bij gekund. Rolling, en dan nog een keer rolling. Het was nu roei toch? Roei. Het leek wel leuk.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Heel leuk. Benny.
0: Ja.
2: Ja, daar komen straks wat nummertjes van. Ik denk niet dat jij daarvan gehoord hebt.
0: De
2: volgende wel. Volgende
0: ja,
2: wel.
0: Als ik zo verder naar ons lijstje kijk, dan kijk ik die ken ik wel en die wel. Ik ken ze wel hoor.
2: Maar volgens mij kan ik zien welke van je moeder zijn, Bert, en welke van jou zijn. Toch?
3: Nee, klopt.
2: Ja, welk nummer is van jou? Die erbij zit? Lucas en Gea?
3: Nee. Oh, Janus zweven eigenlijk.
2: Ja, vind ik dat een heel mooi nummer. Ik ben niet volledig Janus fan, maar sommige nummers vind ik wel leuk, maar dat vond ik een leuk nummer.
0: Ja?
2: Ja. Zeker wel de intro, een beetje van dat panfluit.
0: Maar dat is er. Ik had jou niet echt als een Janus.
2: Jawel, soms wel. Ik hou wel op zich wel van Nederlandstalige muziek. Dus een goede mix zit erbij, moet ik zeggen, Bert. Ja, wat jij hebt, voor de duidelijkheid, mensen. Wij zeggen bekend van Radio Warfum natuurlijk. Maar je hebt een eigen website met een radiozender, toch?
3: Ja, klopt.
2: Eentje, twee, drie?
3: Eén site
0: met drie zenders?
3: Nee.
2: Nee, voor mij.
3: Eén zender.
2: Eén zender. En op TikTok heb jij meerdere, toch?
3: Ja, klopt. Drie accounts.
2: En dan heb je jaren 80 muziek, zie ik altijd.
3: Ja.
2: En wat heb je nog meer?
3: Jaren 90
2: en?
3: En de Hollandse Hits.
2: Ja, en Hollandse Hits.
0: Kijk.
2: Ja. Van alles.
0: En de Hollandse Hits. En doe je met alle drie, ga je dan ook echt live?
3: Nee,
0: alleen met de Hollandse Hits.
3: Ja.
0: Maar die zie ik regelmatig wel voorbij komen.
3: Ja, klopt.
2: Nee, moet ik wel zeggen dat dat een aanrader is. Want vrijdags, als wij met de jongens klaar zijn om 5 uur met werken, dan doen we hem altijd aan. Dan gaan wij buiten zitten. En dan doen we zo'n speakertje aan. En dan doen we hem altijd aan.

0: Wij zijn op zondag. Zondagavond, dan doet Bert dat niet. Dan moeten ze maar naar ons luisteren.
1: Ja, dan moeten ze naar ons luisteren. Ja. En als je dan naar ons luistert, dan wij kunnen dus ook die verzoekplaatjes doen. Hè? Trouwens, je ziet het wel veel op TikTok met die mensen die allemaal een beetje radio maken. Zo, net zoals Bert.
0: Ja.
1: Ik was vanmiddag ook nog even een beetje aan het, scrollen. En ik denk dat ik er zo'n stuk of 6, 7 voorbij kwam die allemaal live aan het uitzenden waren. Dus de keuze is de reuze wat dat betreft.
0: Ja. Dus, maar je moet een beetje lokaal blijven, toch?
1: Ja, dat is zo. We zijn ook echt lokaal, hè?
0: Ja.
1: Koop lokaal en blijf loyaal of zoiets.
0: Ja, zoiets.
1: Was het toch. Ja. Hey, heb je een leuk berichtje of een verzoekje of wat dan ook? Je kunt ook naar de studio appen. Het nummer is 06-139-28-528. Dus dan zien we je appjes tegemoet. Een berichtje aan mij, aan Mike. Of aan Bert, natuurlijk.
0: Een vraag. Ja. Q&A natuurlijk. Vragen.
1: En je kan natuurlijk op TikTok reageren. Zie je hier ook voorbij komen.
0: Ja.
1: Wat wij nu doen, is er eigenlijk net zo'n uitzending als wat Bert aan doet. Als je live bent, doen we dat eigenlijk nu hetzelfde?
0: Wij praten wat meer, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wij praten lul.
1: Ja, nee, maar ik bedoel een beetje de overeenkomst. Kijk, ik ben natuurlijk technisch. Ik heb er helemaal geen verstand van. Dus ik vraag naar misschien wat de bekende weg, ik weet het niet.
0: Bert is voornamelijk van de verzoekplaatjes en de nummers.
1: Hij is nog steeds niet gesmeerd, maar hoor.
0: Nee, maar
1: hij doet het nog steeds.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, jij zit altijd aan die kant. En of het hele paneel valt uit, of je microfoon
1: krijgt. Ja, het is altijd wel wat, ja.
0: Ja. Hey Bert, we noemen Benny ook altijd, DJ Benny. Maar ik noem hem altijd DJ Benny analoog.
1: Ja.
0: Alle moderne apparatuur is voor hem niet besteed. Maar we gaan naar het volgende nummertje luisteren. Kunnen we een beetje pauze voor ons, want het is een lang nummer.
1: Het is een lang nummer, ja. Is dit het nummer van jou of van je moeder, Bert?
0: Eagles, Hotel California.
2: Is van mezelf.
1: Niet van jezelf. Dus heb je wat met dat nummer? Ik
2: vind het een mooi nummer.
1: Gewoon een mooi nummer, maar niet echt een herinnering of wat dan ook.
2: Nee.
1: Nou, is goed joh. Hier gaat hij komen. Eagles.
0: Als je naar de tekst lijkt, ik heb eens een keer goed naar als je dat uitschrijft, dan denk je, dat is wel een beetje een creepy nummer eigenlijk.
1: Het is ook een beetje creepy, ja.
0: Maar het klinkt wel leuk en vrolijk.
1: Hij klinkt wel heel leuk. Maar als je goed luistert, klinkt hij ook best wel een beetje creepy, vind ik hoor.
0: Ja. Zullen we even een keertje goed naar luisteren? 6,5 minuut volgens mij.
1: Ja, zo ongeveer.
0: Wat zeggen we dan? Ik slinger hem erin.
1: Ja, slinger hem erin.

0: Jongen. Wat een lang nummer is dit, Mike.
1: Ja.
0: Hij gaat nog steeds door, hè?
1: Ja. Lekker toch?
0: Hotel California van de Eagles. Zo, we zitten hier nog steeds bij Bert. Dat was de Eagles, Bert.
2: Ja.
0: Ja, die was voor jou. Ja, een verzoekje voor jou. Was het leuk?
2: Ja, moeilijk.
0: Ja, die keer lekker naar lang naar luisteren.
2: Ja.
0: Hey Bert, vertel eens. We willen eigenlijk een beetje weten wie Bert is. Vertel eens wat over jezelf. Heb je getrouwd, kinderen? Heb je broers, zusters?
2: Eigen
0: baas. Ja. Dat, wacht even. Nog een keer, Bert. Ik had je microfoon nog niet
1: aan. Bert zei eigen baas. Ja, zijn microfoon stond niet helemaal aan, maar...
0: Ik kon het wel horen.
1: Ja, ik kon wel horen.
0: Maar Bert, hoe ben je er eigenlijk bij gekomen om internetradio te gaan doen?
2: Ik draaide vroeger met drie vrienden naar Friesland in 2006. En die zijn er toen mee gestapt en toen ben ik verder gegaan in 2008.
0: Oh, was er toen al internetradio? 2008 al? Ja, dan komt hij weer, DJ Analo, ik weet het wel. Maar,
1: Ja.
0: En jongen, tijd vliegt ook voorbij, hè?
2: Ja.
0: Dus met drie jongens, heb je nog wel contact met die jongens?
2: Af en toe.
0: Met de radio wel.
2: Eén woont nog in Waven.
0: Oh, wie is dat? Mag je dat noemen?
2: Sjaan.
0: Oh, Sjaan. Ja.
1: Nou, wist ik niet dat die radio deed.
0: Nee, dat wist ik ook niet.
1: Nou, niet meer, denk ik.
2: Nee, niet meer.
0: Niet meer.
2: Nee, we was nog wel onder Radio Wisdom.
0: Hoe?
2: Radio Wisdom.
0: Radio Wisdom.
1: Ja.
0: Wisdom, wijsheid. Iets meer wijsheid.
1: Wisdom.
0: Oh.
1: Wat wou ik als ding jou zeggen?
0: Ja.
1: Wat bisdom.
0: Wat een bisdom. Kijk, zie je wel. Nou, even voor thuis. Anita, zie je wel. Daar was hij weer. Zie je wel? Ik ben het niet.
1: Het woordgrapje. Het woordgrapje. Ja. Nee, zo, en zodoende heb je dat weer opgepakt.
2: Ja.
1: Ja, lekker. En later TikTok erbij natuurlijk.
2: Ja, of 4 uur.
1: Ja. Nou, ik weet nog dat wij zeiden van, nou, misschien is dat ook wel wat voor ons. En nou, toen heb ik een hele uitleg van jou gekregen. Dat was wel leuk.
2: Ja.
1: Zeker. Zodoende zitten wij nou ook op TikTok.
0: Ja, de hoe heet dat? De techniek, know-how, die hebben we een beetje bij Bert weggejaagd.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En uiteraard natuurlijk stukken verbeterd.
1: Wat?
0: Stukken verbeterd, maar...
1: Ja, voor ons is het wel iets anders, want wij moeten uit de studio natuurlijk het geluid krijgen.
0: Ja, eigenlijk hebben we, heel raar, maar we hebben een beetje dubbele uitzending nu, hè? En op de radio, en via TikTok.
1: Ja, en op de website ook van Omroep het Oogland. Maar voor mij hoorde ik dat die eruit lag.
0: Ja, ik heb net even gekeken, maar die was inderdaad vanaf hier tenminste niet bereikbaar. Dus als er mensen zijn die willen kijken via de site, ik weet niet of het overal zo is, maar hier was het niet bereikbaar.
1: Nee, maar je kan ook op televisie kijken.
0: Zeker.
1: TikTok kijken.
0: Bij de lokale omroepen, Omroer Hoogland, daar kun je ons ook zien.
1: Ja, zeker. Even gaan naar het volgende nummertje. Dat is een nummertje van Jan Smit, Bert. Is hij van jou?
2: Die hebben per vrouw en waar van mij gevraagd.
0: Oh, wie hebben die daar gevraagd?
1: Wie hebben die daar gevraagd?
2: Weet ik niet meer.
1: Weet ik niet meer? Een van de luisteraars bij jou hebben dat eigenlijk.
2: Ja.
1: Ah, oké. Okay. Nou, Jan Smit met Laura.

0: Jantje Smit.
1: Rentje Smit.
0: Ja, ja, Jan Smit moet je nou tegenwoordig zeggen. Hij is ook wel een beetje ouder geworden.
1: Ja, maar ja, het was al deze Jantje Smit. Met mijn lieve oma.
0: Ja, dat was Jantje Smit. Dit is Jan Smit.
1: Dit is Jan Smit. De kleine Jan en de grote Jan.
0: Nee, Jantje en Jan.
1: Ja, ach, hè, ja. Oh.
0: Dan ga je van Jan... En Jantje, ga je naar?
1: Ja, Mike.
0: Dan ga je naar Jannes.
1: Jannes.
0: Ja, een overtreffende trap.
1: Jij weet het bruggetje weer mooi te zetten. Ja.
0: En deze had jij aangevraagd, hè, Bert?
2: Ja.
0: Ja, je de hele lijst heb je aangevraagd, maar dit nummertje was voor jou. Jannes, zwevend naar geluk. Je bent met twee dingen tegelijk bezig. DJ analoog. Dus dan wordt het moeilijk om andere dingen te doen.
2: Nou, ik stuurde mezelf een appje hier.
0: Je stuurt jezelf een appje?
2: Ja, ik dacht van nou, kan ik ook mezelf even groeten. Nou, dat is me gelukt. Mooi.
0: We twijfelden of de studio app het deed. Want we hadden nog geen berichtjes in de studio. En, maar want tweede uur hebben we eigenlijk helemaal leeg. Hè? We hebben dan nog geen muziek.
2: Nee.
0: De eerste uur is de lijst van Bert.
2: Ja, en daarna gaan we volledig blind varen.
0: Ja, blind varen. Dus als je verzoekjes hebt...
2: Ja, dan zeg ik app of bericht of
0: TikTok of
2: weet ik veel, rooksignalen, postduif.
0: Hè? Kan allemaal.
2: Als het die maar in de studio terechtkomt. Maar voor het geval dat je wil appen, het nummer is 06-139-28-528. Staat ook op de site van Omroep Rogaland. Kun je ons een app sturen met eventueel een verzoeknummertje.
0: Ja, dan gaan wij hem opzoeken en zetten we hem in tweede uur.
2: Ja.
0: Alles mag, alles kan.
2: Zeker.
0: Als we hem maar hebben.
2: Als we hem maar hebben, ja.
0: Hey, we gaan lekker zweven naar het geluk. Zullen we die erin slingeren, Bert?
2: Doe maar.
3: Ja, doe maar.
0: Gooien we die erin.

0: En je hoorde Janna zwevend naar geluk.
1: Ja, iedereen kan zijn panfluit weer opbergen.
0: Ja, het is ook een manier om geluk op te zoeken, hè? Zweven.
1: Zweven.
0: Ja, vliegen, rennen naar geluk. Nee, Janna die zweeft naar geluk.
1: Ja.
0: Ja. Dat is geluk hebben.
1: Ja. Ja, ik ben een beetje van beeldvorming. Dus dan,
0: Ah ja, je ziet Janna's in één keer zweven.
1: Ja, ja.
0: Janna's door de lucht.
1: Ja.
0: Dus, nee, die hebben we ook weer gehad. Ook weer een van de verzoekjes van Bert.
1: Tweede uur hebben we wel veel bezoekjes binnen trouwens.
0: Ja, heb je al staan?
1: Ja, ik kreeg net eentje binnen. Kensington met Part of Me. Dan kan jij raden van wie die is.
0: Oh, ja. Ja,
1: voor mij krijgen we die elke week op aanvraag.
0: Ja. En, we hebben nog een verzoekje te goed. Dat wist ik nog.
1: Ja.
0: Die zetten wij er ook even tussen. En, daar komen we straks wel op terug. Ik denk dat dat al 3-4 afleveringen geleden is. We hadden beloofd om die te draaien, maar elke keer kwam het er niet van. Iets met la.
1: Ja, en dan moesten we zelf uitzoeken welk nummer dat was.
0: Maar, we hebben het uitgezocht en hij zat ertussen, dus die komt straks ook terug.
1: Vorige week hadden we het over BZN.
0: Ja.
1: Toen vertelde jij van BZN is begonnen als rockgroep.
0: Rockband, ja.
1: Nou, dat nummer heb ik gevonden.
0: Heb je die gevonden?
1: Dat heb ik gevonden. Dus gaan we ook de tweede uur even luisteren.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Ja, dus...
1: Maar weet je nog dat we vorige week... ken jij die Bert van TikTok? Xielse? Die meid die elke dag karaoke zingt of live zingt. En ze is nu al bij dag 100 nog wat volgens mij. Maar ze heeft ook al een clip gemaakt op YouTube.
0: Ja,
1: vorige week hebben wij dat nummer gedraaid. Fava Vakantie.
0: Fava Vakantie.
1: Ja. Heb je niet gehoord? Oh, nee. Ja, dan moet je ook even vrienden mee worden op TikTok, Bert.
0: Ja, dan moet je zeker vrienden mee worden.
1: Xielse, ze met een X, L, I,
0: ja. Xielse.
1: Dat is echt leuk. Voor de mensen thuis ook, moet je even lief van worden.
0: Is nog puur natuur, geen AI erbij of wat dan ook. Want dat zie je tegenwoordig ook heel veel. Je kan niet op TikTok kijken of welke... Hoe heet dat? Social media. Er wordt zoveel met AI gedaan.
1: Nee, zij is gewoon lekker live.
0: Ja,
1: en dan kan je ook... Elke dag kan je horen dat ze beter zingt. Ik denk dat ze ook wel wat zanglijst heeft. Inmiddels.
0: Ja, ik heb het even teruggekeken, maar ze wordt wel steeds beter.
1: Ja, klopt. Dat is echt heel leuk om te volgen. Voor de aanrader voor de mensen thuis.
0: Zoals ik al zei...
1: In die categorie, volgens mij in de Radio Warfum app, zei Gijs... Een van jouw vrienden van, ik heb ook een verzoeknummer.
2: Klopt.
1: En de jongen heet Jesse Hoeree.
0: Jesse Hoeree.
1: Zei me niks. Ik heb het opgezocht. Ik heb het gedownload. Ik heb het niet gehoord. Maar er is ook een jongen die een beetje probeert... hij heeft gewoon een YouTube-clip en dat soort dingen. Die probeert een beetje... hoe noem je dat in de zangtermen? Voet aan de grond te krijgen.
0: Ja, een beetje voet aan de grond te krijgen. Een beetje door te breken of zo.
1: Zullen we gewoon...
0: Maar goed, ook al... Kijk, je zegt wel, je moet doorbreken en je moet bekend worden en beroemd, weet ik veel. Maar gewoon lekker lokaal bezig zijn, zoals heel veel zangers doen. Wat ik heel veel zie daar ook op de sites Facebook en TikTok. Maar dat is ook leuk.
1: Ja,
0: en dat
1: maar is ook... je hoeft maar één nummertje, hè? Want de zon zien zakken in de zee.
0: Maar heel eerlijk gezegd, want het is wel leuk. Maar als je bijvoorbeeld een... Jannes is hartstikke leuk. Maar als je die wil boeken voor een feestje, dat is niet te doen.
1: Dat is niet meer te betalen.
0: Dat is niet meer te betalen. Maar jongens zoals dit...
1: Die zweeft op zijn geld naar geluk.
0: Ja, die is precies, ja. Maar jongens zoals dit, die doen het ook hartstikke leuk en hartstikke goed. En die zijn nog betaalbaar. Die doen het echt voor de hobby nog een beetje.
1: En meestal is er ook gewoon veel meer sfeer.
0: Ja, vaak wel, ja.
1: Kende jij het nummer van Jesse Hoeree?
2: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nou, gaan we alle drie onwetend gaan we gewoon luisteren.
0: Ja,
1: laat even weten thuis wat je ervan vindt. Misschien is dit wel de volgende hit.
0: Ja, misschien wel een nieuwe zomerhit of zo.
1: Ja, net zoals de zon zien zakken in de zee.
3: Ja, de zon zien zakken in de zee.
1: Ja, en hij heeft het over feesten om het vuur.

0: Ja, hij kraakt alweer.
1: Wat is het? Ja, ja, ja.
0: Ik moet echt een busje WD-40 mee.
1: Ja, dan, je zegt het elke week.
0: Ja, kijk, die nou, van elke keer.
1: Mijn microfoon
0: niet.
1: Die is nog zo soepel.
0: Die is zo soepel. Als, ja, nou, ja. Het zal toch wat ouder worden. Ja, ja. Heeft met leeftijd te maken. Goed, je hoorde Jesse Hoeré feest om het vuur.
1: Ja.
0: En ik vond hem best leuk.
1: Ja,
0: ik zag hem zelf al echt aan het strand. Bij het kampvuurtje. Heerlijk, lekker warm. De zon zakken in de zee.
1: Voor mij zat hij op het kamp en niet aan het strand.
0: Oh, weer mis.
1: Ja.
0: Nou, weer mijn hele voorstelling weer weg.
1: Nou ja, maar het zweetje is wel zo gewoon gezellig met elkaar, toch? Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, het is niet best, je moet echt dat ding...
1: Ja, of je moet gewoon die microfoon laten hangen.
0: Ja, dat is misschien beter.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Laat maar hangen.
1: Hey, Bert, het volgende nummer. Lucas en Gea, is die van jou of van je...
2: Familie.
1: Okay,
0: van de hele familie?
2: Nee, moeders.
0: Alleen moeders. Nee, ik kon zijn met de hele familie op de gestemd van welk nummer gaan we doen? Ik stem voor deze, ik stem voor die, en ik wil die.
1: Nee. Ja, Lucas en Gea ken ik goed. Ik
0: ja, heb Lucas gezien, en Gea, uiteraard. Het laatst nog live gezien nog, bij ons in Warffum.
1: Dat heb ik niet gezien, was ik er niet.
2: Maar... Ik ook niet gezien.
1: Nee,
0: ben je niet geweest.
1: Op de zondag?
2: Ik
0: was op de zaterdagavond.
1: Nee, het was ook veel te warm.
0: Het was
1: ik moest aan het werken.
0: Het was al bloedheet. En dikke onweer. In,
1: ja, vreselijk.
0: De hele rattenplan, maar wel beren gezellig.
1: Hebben ze dit nummer ook gezongen?
0: Ja. Ja, volgens mij wel.
1: Oké.
0: Okay. Nou, had ik natuurlijk ook hartstikke druk. Maar volgens mij, het was... Het was een kristel van de deurmaat.
1: De heimat. Ja, mijn Duits is niet zo goed...
0: Nee, wat betekent dat dan, heimat?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat is Skansen, volgens mij, toch?
0: Nee, ja. Heimat is de vaderland.
1: Vaderland?
0: Ja.
1: Een kristal van vaderland.
0: Ja, kristal van de vaderland.
1: Ik laat me verrassen.
0: Nou, je wordt verrast, Mike.
1: Ja.
0: Ja?
1: Zullen we hem erin slingen, Bert?
0: Ja. Ben je het mee eens, Bert?
2: Helemaal goed.
1: Ja, slinger hem erin.
2: Ja, slinger hem maar, ja.

0: Lucas en Gea en een kristal der heimat. En wat me opvalt, Mike, de verzoekjes is die stroom binnen.
1: Ja, ik zag een hele leuke, maar ik kan het niet eens uitspreken van Tineke. Ja.
0: Ik heb wel verteld, we moeten nu wel straks wel wat mensen teleurstellen, want er komt niet zoveel binnen. We kunnen nu alles niet meer draaien. Dit past allemaal niet meer in het volgende uurtje.
1: Dus, een verzoekje was Silent. Ik kan. Lucidicity?
0: Lucidity.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb hem erin gegooid. Wat verrast denk ik.
0: Ik heb geen idee.
1: Meestal heeft Tineke wel hele mooie nummers. Dus ja.
0: Dit is echt zo'n nummer dat je het leest en je denkt van... Nooit van gehoord.
1: Nee, maar misschien als je het straks hoort wel, weet je wel.
0: Ja, dus misschien wel. Hoor, maar
1: en ik zag via TikTok ook een zoekje binnen. Ik weet zo niet meer van wie, maar Mamma Mia.
0: Mamma Mia, ja. Zeker, die kennen hem allemaal wel. Mamma Mia.
1: Ja, en dan heb je van Mamma Mia van Saskia en Serge.
0: Oh.
1: En van Abba. Dus ik ben heel benieuwd van welke versie het is. Maar ik denk Abba.
0: Saskia en Serge.
1: Ja, die ook Mamma Mia.
0: Daar heb ik al heel lang niks meer van gehoord. Bestaan die nog?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee? Is het Mamma Mia's van de chippies? Of?
1: Ja, dat zou best kunnen. Ik weet niet. Misschien hebben ze gewoon een cover daarvan. Dat kan best.
0: Nee, heb jij er wel eens van gehoord? Van Lucidity?
2: Zeg maar
0: niks. Nee, zegt ons ook niks. Hè? Nee. Nou, we gaan er straks achter komen.
1: Ik denk dat we tweede uur hele verrassende nummers
0: hebben. Ja, ik denk ook.
1: Ik ben zelf heel nieuwsgierig naar BZN met een rocknummer.
0: Ja, ik weet toevallig. Ik heb Nessie staan. Ik weet toevallig hoe die gaat. Maar... Maar ja, dus zo begonnen ze toen wel.
1: Ja.
0: Hey, Major Dundee Band. Vertel.
1: Ja, die komt van bed weg.
0: Die komt van bed weg.
2: Ja.
1: Van jezelf of van familie?
2: Nee, van mezelf.
0: Van jezelf.
2: Ja.
0: Red River Rosie. Wat heb je met dat nummer, bed?
2: Oh, een mooi nummer.
0: Gewoon een mooi nummer.
2: Ja.
0: Ook niks verder, gewoon een mooi nummer. Gewoon simpel, recht door zee. Ja. Baf, lekker leuk nummer.
1: Ja, maar dat heeft iedereen. Je hebt altijd wel wat nummers in je,
0: ja, zeker,
1: in je hoofd, zeg maar. Van, draai maar, die en die. Dat heb ik ook altijd.
0: Ja, zeker.
1: Als er nog ruimte over is, dan heb ik het tweede uur ook nog wel. Cool in the Gang met Fresh.
0: Fresh, oh ja, die is ook heel leuk.
1: Ja, die is ook wel catchy. Ja,
0: ja, een beetje kitscherig.
1: Ja, daar hou ik wel van. Beetje glad.
0: Ja, zeker glad.
1: Ja, dat ben ik zelf ook. Maar alle drie hier een beetje gehad, hè? Yeah. En we kregen al opmerkingen op TikTok. Kalle Koppen, niet te stoppen.
0: Niet te stoppen. Nee, het is hier wel... De kapper die verdient hier niet veel.
1: Nee,
0: absoluut niet. Nee. Nee,
1: dus, zullen we een Major Dundee Band er gewoon inslingeren?
0: Doe
1: in de river.
0: In de river, van
1: Red River. Meneer Drozi.

0: je dandy banden, Red River Rosie.
1: Zo heb ik het altijd al willen noemen, maar ik zo...
2: Nee,
1: oké.
2: Okay. Oh, omroepen?
1: Ja, nee.
2: Nou, nou, dat doe je hartstikke goed.
1: Oké, okay. Nou, dank je wel. Dank je wel.
2: Nee, maar ik vind het wel weer een lekkere inhaker. Je wordt er een beetje, en Lucas en Gea ook, hou ik wel van.
1: Beetje, zeker.
2: Ben je ook een beetje vrolijk van, toch?
1: Ja, ja, ik ben hartstikke
2: Als je naar het weer kijkt, Bout, is het niks. Is
1: nee, nee, nee, dus het maar je kan zeggen, maar het is stralend weer.
2: Ja?
1: Ja, het straalt uit de hemel.
2: Ja, okay, inderdaad. Hé, hey, we hebben alweer een nummertje klaarstaan, Bert, van jou. Meat Loaf, Paradise by Dashboard Light. Nou, daar hoef ik verder geen uitleg over het nummer. Alleen dat hij heel lang is. Maar... Oh ja, ook oh, Ben.
1: Ja.
2: Ja, je wijst het aan. Ik denk, wat zit hij nou weer... ja, want ja. Je hebt, af en toe heb je ook trekjes. Dus ja. Ik denk wel even... Nee, maar je hint me goed. Hé, hey, we kregen een vraag van Jill op de WhatsApp, Bert. En ze vraagt van, wat vind jij leuk aan radio maken? Wat vind je daar leuk aan?
3: Een tijdverdrijf.
2: Een tijdverdrijf.
1: Het is echt een hobby.
3: Ja, hobby, ja.
2: Ja, ja, dat begrijp ik.
1: Ja, en, maar als je dan zo bezig bent en je zit dan achter knoppen en je gaat dan live.
3: Yeah.
1: Hè, dan weet je ook opnieuw dat je live bent. Dus, yeah. Hè, dan heb je de interactie met de mensen. Vind je dat ook leuk?
3: Ja.
1: Yeah. Geef daar ook antwoord op en zo.
3: Ja, ook.
1: Ja, heb je Jill wel eens voorbij zien komen? Want, volgens mij is dat een vaste luisteraar zo te zien.
3: Ik denk het wel.
1: Ja?
3: Maar ik heb er op duur zoveel in. Op duur al onthoud je in alle namen niet meer.
2: Hoeveel volgers heb jij eigenlijk wel? Dat vraag ik me
3: af. Ik ga richting de 7000.
2: Oeh!
1: 7000.
2: Ja, voor mij zijn wij net, net over de 200, 300.
1: Ja, nou,
3: ja,
1: nou
3: zo is.
1: Ik voel me nou wel een beetje klein.
2: Ja, ja. Kijk, we hebben hier wel een TikTok-ster hier in huis.
1: 7000 volgers. Dat lijkt Forrest Gump wel. Al die mensen die erachteraan. En dan weet je wel. Bert gaat rennen. En iedereen rent erachteraan.
2: En dat is voor mijn tijd, die film.
1: Ach, jongen, gaat hier. Ja.
2: Ja. Ja. Ja,
1: voor mij leef jij een beetje in een bubbeltje, Mike.
2: Nee, hoor.
1: Het is niet
2: nee,
1: voor
2: nee,
1: jouw nee. tijd. Het is gewoon in jouw tijd.
2: Oh, en welk jaar is die film dan?
1: Nou, 90 jaren. Zoiets. Nou, toen was je
2: nou,
1: toch
2: begin 90 jaren, denk ik. Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nou, zo, ik zoek het op.
2: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja.
2: Ik, je hebt even de tijd, want de volgende nummer duurt 8,5 minuut.
1: 8,5 minuut. Ja, gaan we die volledig uitdraaien?
2: Nog. Gaan we nog even over nadenken.
1: Ja,
2: dan gaan we. Naarmate het nummer loopt, maar hij is wel mooi.
1: Dus ja. Dus.
2: En ik denk ook niet dat deze versie vaak helemaal op de radio wordt gedraaid.
1: Nee.
2: Maar dan moeten we, iemand moet toch de eerste zijn?
1: Ja, iemand moet de eerste zijn, ja.
2: Dan kunnen we ook een kleine pauze houden.
1: Kleine pauze? Ja. Even, ja.
2: Ja, zullen we dat doen?
1: Dat gaan we doen.
2: We slingeren hem erin.
1: Ja, ik ben. Ja, kleine pauze.
3: Ja.
1: Ja, slingeren hem erin.
2: Ja.

0: Daar had ik niet op gerekend.
1: Nee, ik denk dat is net een mooi momentje om hem even af te kappen. Want we hebben nog een nummertje klaarstaan voor bed natuurlijk. En anders dan is het alweer straks 7 uur. En
2: ja, hebben we geen tijd meer over. Hè?
1: Nee, dus die slingeren we er even snel in. Nick en Simon en hoe heet dat nummer? De soldaat, hè?
0: Ja.
1: Ja? Komt hij van jezelf of familie?
0: Nee, zelf.
1: Zelf gooien we er gewoon in. Slingen we erin. Bert, kondig jij hem aan?
0: Dan kondig jij hem aan, ja.
1: Oh, nou, Bert, we slingeren hem erin.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jefiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: samen.
1: Zo lang samen?
0: Ja.
1: Hoe houdt ze het uit met je?
0: Ja, ik snap het ook niet.
1: Nee.
0: Ik heb het als keer aan AI gevraagd. Ja? En zelfs die snapt het niet.
1: Nee.
0: Nou, als die dan niet meer snapt...
1: Nee. Jij hebt het echt aan AI gevraagd.
0: Nee.
1: En voor mij heb jij nog nooit iets met die AI gedaan. Nee,
0: jawel.
1: Wat dan?
0: Jawel, ik heb wel eens dingetjes ingetoest hoor. Ik heb twee jonge dochters en die vertellen precies hoe dat moet.
1: Oh zo.
0: Dus ik ben niet helemaal analoog hoor.
1: Het verrast mij wel.
0: Klein beetje digitaal.
1: Nee, maar dat was een verzoeknummertje van jouw EGA, noem je dat zo?
0: Ja, EGA.
1: Ja. Ja, dus ja. Dat. Maar over verzoeknummertjes gesproken. We krijgen via TikTok heel veel verzoeknummertjes binnen. Ook op de WhatsApp. Ook vragen enzovoort. Maar we kregen nou een van Wesley99 via TikTok. Die vraagt een nummertje aan voor de Russische visboer. Harm staat erbij.
0: Russische visboer?
1: Ja, dat staat erbij.
0: Wie is nou een Russische visboer?
1: Geen idee. Dat gaat mijn kennis...
0: Ik ken wel een visboer Harm, maar is die, ik wist niet dat die Russisch was.
1: Nee, dat wist ik ook niet. Dat is ook nieuw van mij. Maar dat is de aanvraag. Dus ja. ik praat dat netjes.
0: Ik zal de volgende keer tegen hem zeggen. Als je zegt van hallo, dan zeg je privet.
1: Ja.
0: Misschien geeft hij dan wel antwoorden.
1: Enige dan, als je dat wat doet, ik kan is wodka. Maar,
0: ja, wodka. Ja, babushka, de boeska. Dat soort
1: dingen. Ja. Ja. Nee, maar de summer is magic voor Wesley... voor de Russische visboer Harm.

0: The Summer is Magic van Playa Hitty. Ik weet het nog zo goed in de 90 jaar. Dat was razend populair in de discotheek.
1: Ja, ja. Het is gewoon echt zo'n discotheeknummertje.
0: Ja, toen hadden we nog discotheken. Die zijn nu meestal allemaal weg.
1: Ja. Vroeger? Maar, vroeger?
0: Ja, vroeger was alles beter.
1: Nou, dat wil ik niet zeggen.
0: Ja.
1: Nou, sommige dingen wel.
0: In dit opzicht wel, ja.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft, dat mis ik echt hoor. De echte ouderwetse discotheek waar je dan heen ging op de vrijdag of zaterdagavond, zondagmiddag.
1: Ja. Ja, tegenwoordig is het, ze gaan allemaal naar de stad, hè, naar de kroeg en dat soort dingen.
0: Ja, het is allemaal een beetje het terrasje hangen en dat soort dingen meer. Even lekker de dansvloer op is er niet meer bij, hoor.
1: Nee. Nergens kan ik mijn dansmoves meer laten zien, natuurlijk.
0: Nee, nou, in dat opzicht zit er toch ook weer voordelen aan.
1: Ja, dat bedoel ik. We gaan gauw verder, Benny. Hey, we hadden het vorige week over BZN. En toen had jij een mooi verhaal van, BZN, ja, weet je wel hoe die begonnen zijn enzovoort. Ik zei, ik heb geen idee, want dat is ver voor mijn tijd. Maar dat is jouw prille jeugd natuurlijk. Dus,
0: ja, dat is echt een hele prille jeugd.
1: Ja, maar BZN is dus begonnen als rockgroep. Was die ook, waren ook de zanger en de zangeres al hetzelfde? Of was dat
0: Nee, de zangeres was er toen nog niet bij, geloof ik. Ik weet eigenlijk niet wie er toen zo.
1: Dat moeten we de volgende keer even uitzoeken dan.
0: Jan Keijzer zat geloof ik nog achter de drums.
1: Ja.
0: Zo is het geloof ik hoor, ik weet het niet. Ik moet even terugzoeken om te zien hoe of dat in elkaar zit.
1: Okay. Maar zullen we gewoon naar het nummer luisteren? Het nummer heet Love Me Like a Lion.
0: Ja, deze.

0: Dat was Love and You're a Greatest Lover.
1: Ja, dat, maar dat
0: zal
1: is al,
0: je gezegd worden.
1: Ja, ja, ja. Maar dat was al, dat verzoekje was al een paar keer, een paar afleveringen geleden, toch?
0: Ja, dit was een verzoekje een paar keer geleden, een paar uitzendingen geleden.
1: Weet je nog van wie?
0: Nee, ik heb geen idee meer.
1: Oh.
0: Dus degene die toen aangevraagd heeft, als die het zich nog herinnert en die luistert.
1: Ja.
0: Je mag dan wel even appen, maar we weten niet meer wie je bent.
1: Nee. Nee, ja, ik heb wel een vermoeden, maar dat moet ik even...
0: En we moesten het ook zelf uitzoeken.
1: Ja, ja, maar we wisten alleen...
0: En zo hebben we het gewonnen. Ja. Hey, nog even terugkomen op BCDN. Het was dus wel Jan Keijzer die het zong. Het was dus de eerste nummer waar hij de zanger op was.
1: Oh.
0: Ja, daarvoor Jan Veerman. Maar daar, bij dit nummer, 1974... Ik heb
1: Jan
0: even,
1: Veerman zat eerst in BCDN?
0: Ja.
1: En die is toen voor zichzelf gegaan?
0: Ik heb... Ja.
1: Of ook met een andere band? Was die bij de Cats?
0: Jij hebt Piet Veerman nu voor je.
1: Jan,
0: ja, nee, Jan Veerma zit nog steeds, staat nog steeds bij de BZD.
1: Oh, maar die ging toen achter de drum zitten?
0: Die, ja, denk het. Ik weet niet veel. Of gitaar of tamboerijn.
1: Ze heet allemaal Veerman.
0: Ja,
1: of,
0: Veerman of Keizer, of... Schilder. Ja.
1: Druk bezig.
0: Ja, dus, het is net een warfen. Allemaal Slump of Dekker.
1: Dekker. Voor mij is dat een, ja, twee
0: is,
1: dekkers en een warfen.
0: Is er maar één?
1: Nee, twee.
0: Oh, twee.
1: Ja. Hey, verzoekje hadden we weer, Bert. Van, jij wist van wie? Er staat op de TikTok-app staat Willem B, maar dat is iemand anders, hè?
2: Ja, Lennart.
1: Lennart.
0: Ah.
1: Ah, dat komt uit jouw vriendengroep, denk ik.
2: Ja.
1: Ja, en wat heeft hij aangevraagd? Mamma Mia van ABBA.
0: Oh, nou, Mamma Mia.
1: Ja, had ik niet achter Lennart gezocht.
0: Nee, niet echt.
2: Ik ook niet.
0: Nee, nu ik weet wie het is. Als het om Lennart gaat, de Lennart die ik ken, dat denk ik ook. Mamma Mia, ABBA. Maar goed, ieder zijn smaak. Het is maar net wat je leuk vindt.
1: Ja, nou ja, dan gaat hij er maar van genieten.
0: Nou, ik zou zeggen...
1: Wat zeggen we dan?
0: Slinger hem er maar in.

0: Dat was een verzoekje van Tineke. Even een nummer waar je rustig bij wordt. Goed naar luisteren. Mooi nummer. Ik kan me niet herinneren dat ik hem ooit gehoord heb. Dus ik ben weer verrast.
1: Nee, nou ja, net als zei ik heb volgens mij wel eens gehoord, maar het is niet zo dat ik nou zeg van, oh, die heb ik die hoor je regelmatig.
0: Nee. Daarom draaien bij hem.
1: Bij ons kan het allemaal.
0: Bij ons kan het allemaal. Hey, ik ben nou wel nieuwsgierig. We hebben al een verzoeknummertje gehad voor de Russische visboer Harm.
1: Ja, wie is
0: maar,
1: dat?
0: Inmiddels ben ik erachter. Dat is een grapje, Russische visboer. Ah. Maar dat is de visboer Harm Buitjes.
1: Ach, nee.
0: Ja.
1: Die altijd één keer in de 14 dagen op de zondag op de parkeerplaatsje staat.
0: Ja, in Warfum en in de stad en in de kloosterbuurt staat hij volgens mij inmiddels. Maar overal staat hij.
1: Ja, een festival.
0: Overal staat hij. Dus en dan moet hij maar eens een keer komen uitleggen hier zo wat daarbij bedoeld wordt. Dus, ja, hij staat zondags natuurlijk wel in Warfum. Dus, of hij hierbij kan zijn.
1: Ja, maar hij is toch eigen baas dan? Dan zit hij er toch iemand in?
0: Ja, ik vind dat hij gewoon een keer langs moet komen. Ja. En dan moet hij mij gewoon uitleggen hoe dat allemaal zit.
2: Net waar. Dat
0: is net waar, hè? Ja. Vind je een goed idee, Bert?
2: Ja, goed idee, Mike.
0: Ja, maar we kregen een verzoeknummertje van Dennis, volgens mij. Dennis, die zegt voor zijn favoriete buurman. En dat is dus Harm.
1: De Russische visboer Harm.
0: Ja, zo zeggen ze dan.
1: Hij staat hier echt, hoor.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat daar het verhaal achter is. Maar daar vraagt hij van. Ik, zijn buurman.
1: Het verhaal daarachter. Ik ben wel heel benieuwd. Dus ik zeg, gooi op WhatsApp. En dan,
0: Nou, ik vind dat hij het zelf maar een keer moet vertellen dan.
1: Ja, ook leuk.
0: Ben deze uitgenodigd.
1: Ja.
0: Hey, Harm, deze is van jou. Dit is van je favoriete buurman Dennis. Komt-ie. Pokerface van Lady Gaga.

0: En af en toe zie ik er ook wat van jou, Mike.
1: Wat zie je van mij?
0: Een pokerface.
1: Ja, dat kan ik wel, ja.
0: Ja, dat kan je goed, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja.
1: En jij wat minder?
0: Ja, ik ben er niet zo ster in. Trek je zo dwars doorheen. Ja,
1: af en toe dan, als je op TikTok live bent, zeg maar. En dan krijg je, als je klaar bent geweest, dan krijg je de hele film wat je, zeg maar, live bent gegaan. Dan krijg je ook in je... In je, nou ja, hoe noem je dat? TikTok Live Studio, volgens mij heet dat programma toch, Bert?
0: In je mapje?
1: Ja, krijg je mapje, de hele filmpje wat je luidt. Ja,
0: ja, ja.
1: En, maar dan zie ik altijd op het moment dat de muziek is, dat jij altijd aan het lachen bent.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja. Ja, dat is echt. Ja, serieus. Dus dat is geen pokerface heb je dan?
0: Nee, ik heb niet echt een pokerface. Of ik doe gewoon net alsof. Is dat mijn pokerface?
1: Ja.
0: Ik doe net alsof jij heel erg grappig bent of zo. En ik doe net alsof ik heel erg lach. En dan lijkt het voor thuis heel wat. Ja, alles komt ook tegenwoordig op internet. Heb je trouwens nog gezien dat gisteren, of eergisteren, wanneer was dat? In één keer werd Facebook overspoeld met je foto's van, dat, van die dikke vuurbal in de lucht.
1: Een soort meteoriet, toch?
0: Ja, een soort meteoriet en zo. Dat gedeelte van SpaceX van dingen terugkwam naar de aarde.
1: Nee, heb ik niet gezien.
0: Heb je niet gezien?
1: Nee.
0: Het was haast niet te missen, man.
1: Nee, ja, ik zag wel wat op nieuws voorbij komen, maar nee.
0: Dus, in één keer, maar dat is dus social media. In één keer is er alles er vol van. Dus wat je ook doet, het ontgaat niemand.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Big Brother is watching you.
1: Ja, overal.
0: Ja.
1: Ik denk dat we hier wel een stuk of 10 camera's hebben, zeg maar. Dus,
0: ja, het is haast een beetje één. Wat zie ik nou dan hier?
1: Oh, dat is Tineke, die stuurde allemaal informatie over de band die we net gespeeld hebben.
0: Oh, dat is wel heel veel informatie.
1: Ja.
0: Dan mogen we er nog wel een uurtje achteraan doen.
1: Ja.
0: Als je er allemaal op wil lezen. Oh, wel leuk. Leuk dat ze dat allemaal doet.
1: Ja. Ja, heel leuk.
0: Dus verder. Wonderful Days.
1: Ja, dat was een verzoekje van mij.
0: Van jou?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Die zag ik niet aankomen.
1: Ja, dat weet je toch?
0: Zeg je mijn pokerface niet,
1: Maar Charlie No is met tot hier. Ja, daar ben ik wel fan van.
0: Ja, nee.
1: Ik heb een heel uitgebreid repertoire, zeg maar. Van Snoop Dogg tot, klassiek ook. Ja.
0: Hou jij van klassieke muziek?
1: Nou ja, sommige nummers. Het maakt mij niet uit.
0: Nou,
1: in welke genre of welke jaartal, dat maakt me niet uit. Als het een mooi nummer is het een mooi nummer.
0: Nee, maar ik vind dat wel heel interessant. Want jij zegt nou ook weer, ik hou van klassieke muziek.
1: Mm-hmm.
0: Ik namelijk ook.
1: Ja.
0: Niet alles, maar wel wat.
1: Ja, maar...
0: Ja, nou komt hij. Ja,
1: nee. Ik maak de grap nou niet. Maar wat voor mij klassiek is, is voor jou
0: is
1: natuurlijk...
0: Is voor mij vrij nieuw.
1: die kon ik inkoppen, Bert, hoor niet?
0: Ja, zeker wel. Jij dan, Bert, hou jij wel een beetje van klassieke muziek?
2: Nee, heb ik niks mee.
0: Nee, helemaal niks?
2: Nee, helemaal niks.
0: Speel jij ook een muziekinstrument of zo dan, Bert?
2: Nee, ook niet.
0: Ook niks?
2: Nee.
0: Helemaal niks?
2: Helemaal niks.
0: Jij doet puur radio, internet radio en anders niks.
2: Nee,
0: helemaal niks.
2: Nee.
1: Ja, voor sommige mensen is het beter om gewoon bij één ding te blijven.
0: Ja, voor sommigen wel, Mike.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar jij doet meerdere dingen. Maar ik ben meer van, ik doe liever één ding goed, zeg maar.
0: Ja. Welk ding is dat dan?
1: Ja, dat
0: ben je
1: er
0: al achter?
1: Nee, dat heb ik nog niet ontdekt. Ja, mag je ook een keertje eentje inkoppen.
0: Ja, zo is dat. Hey, we gaan naar jouw verzoekje, Mike. Hij is voor jou.
1: Ik slinger hem erin.

0: Je hoorde Wonderful Days van Charlie Lonois en Mental Theo. Het was een verzoekje van Mike.
1: Ja.
0: En ik dacht van, nou, je gaat nog wel een beetje staan te hakken. Want, je
1: nee,
0: hebt
1: die tijd
0: je,
1: is geweest.
0: Over je dance moves heb je het altijd over.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat
1: ja.
0: zat er niet in.
1: Nee.
0: Nee, vandaag niet.
1: Nee, er zit nog geen alcohol in, dan wil dat niet.
0: Oh, is de, je wil eerst brandstof.
1: Oh ja, brandstof, ja.
0: Jij, Bert, ben jij wel een beetje een danser?
2: Ook al, je met alcohol af.
0: Ook en welk soort alcohol moet dat zijn dan?
2: Nee, merk zeg ik maar niet.
1: De soort.
0: Voor de mij, soort alcohol. Bij ja, beetje, cola bij beetje.
1: Bij beetje, toch?
2: Bij beetje.
0: Ja, bij beetje.
1: Lekker. Ja, lekker ook. Ik zeg, vroeger was ik ook wel van een bier, zeg maar. Maar tegenwoordig, bij beetje vind ik ook wel lekkerder.
0: Ja.
1: Ik heb altijd zo, als je bier drinkt, dan moet je op de duur naar de wc en dan blijf je gaan.
2: Dat ja, dat klopt.
1: Ja, dus ja. Dat heb ik ook niet. Ja,
2: ik weet meer dan.
1: Ja, ik heb wel zo, als het een beetje warm is buiten, dan koud biertje zal
0: ik. Ja, als het echt heel warm is, dan s'avonds je echt dorst hebt, dan een koud biertje. Ja, dan lust ik hem ook wel. Maar ja. Verder ben ik niet zo.
1: Ja, jij bent helemaal geen
0: drinker. Nee, ik ben niet zo'n drinker.
1: Nee.
2: Ik ben er nog geweest.
0: Ik niet.
2: Nee, nog nooit geweest.
0: Nee. Ik weet jullie dat had.
1: Waar toch?
0: Ja.
1: Nee, hoeft ook niet. Het hoeft allemaal niet.
0: Ik ben meer van de dreuge worst.
1: Oh, lekker.
0: Ja, dus het volgende verzoekje. En die is lekker van mezelf.
1: Ja.
0: Ja, maar ik heb er ook nog eentje in gezet.
1: K3.
0: Ja, bijna.
1: Nee, je keek wel even naar het scherm.
0: Ja, kunt je. Ja. Ja, wie heb ik aan de lijn? Die is wel heel leuk.
1: Ja, die is wel leuk. Ja.
0: En de drie biggetjes.
1: Nee, ook leuk.
0: Ah, ik ken ze allemaal.
1: Maar ze hebben allemaal wel van die pakkende oorwormetjes.
0: Ja, maar zeg eens eerlijk, wat vind je nou leuker dan? De originele K3 of alles wat daarna kwam?
1: Nou, toen mijn zoon heel klein was, zeg maar, toen was de originele K3 nog. Dus ja, dat ken ik. De rest ken ik allemaal niet meer.
0: Nee,
1: dat kijk
0: ik. Ben je wel eens naar zo'n concert toe geweest?
1: Nee, ook niet.
0: Ik had dat wel eens gewild, maar het leek me wel heel leuk.
1: Ja, ze zijn nou nog weer in concert, toch?
0: Ja, de originele, hè?
1: Nu. Ja.
0: Ja. Karin, Kathleen en... Cannabel?
1: Nee, ik weet het niet.
0: Ken jij ze wel, Bert?
2: Nee.
0: Ken jij ze ook niet?
2: Nee.
0: K3? Oké. Nee. Nou, volgende nummertje, verzoekje van mij. Ja. Echt, dat vind ik echt een van de toppers. Net als je het zo straks al zei, muziek wat je gewoon echt leuk vindt. Ja. En als je dit nummertje hoort en alleen als je al begint, dan gaan bij mij de kippenvelletjes al op de arm staan.
1: Oké.
0: Dit is... Sweet Dreams, Eurythmics.
1: Ik word er stil van.
0: Ja.
1: Slinger hem erin.
0: Ja, slinger maar.

0: Niet, maar is dat voor...
1: dat was Bert. Die zong
0: ah, oh, die ben jij natuurlijk.
1: Nee, dat was ik niet. Dat was Bert. Die was een catchy jingle, hè?
2: Ah, oh, dat is een catchy jingle.
1: Ja.
2: Ja, heb jij ook jingles, Bert?
3: Nee.
2: Nee, heb je nog geen jingles?
3: Ja, een paar van Birdie.
2: Oh.
3: Oor van mij gemaakt. Oor van mij gemaakt.
1: Ja, die, ja, kijk.
2: Nou, kijk, dat hebben wij dus ook nog niet, hè?
1: Nee.
2: Ik ben best wel een beetje jaloers, ja.
1: Ja.
2: 7000 volgers, de jingles van Birdie.
1: Ja, kijk, we hebben nog een heel weg te gaan.
2: Ja, maar we moeten nog wel even aan de bak, Mike.
1: Ja.
2: Maar ja, tot die tijd doen we het op deze manier. Ja, lekker muziek draaien.
1: Ja.
2: Je hoorde net de wereldberoemde Annie Lennox.
1: Ja.
2: Van de Eurythmics.
1: Ja, dat was jouw verzoekje. En dan hebben we nog een paar nummers erin staan, maar het is een beetje moeilijk kiezen. En eigenlijk hebben we nog maar ruimte voor één nummer.
2: Ja, we hebben nog ruimte voor één en we hebben er nog een paar in staan. Dus ja, we moeten er toch weer een paar uitgooien. Hoe jammer dat ook is. Maar die bewaren we dan voor de volgende keer, Mike.
1: Zullen we eens even opnoemen wat we nog hebben staan? We hebben nog Slave to the Music, 24/7. The Power van Snap.
2: Ja.
1: James Brown, Sex Machine. Pump Up the Volume van Mars. En We Rule van We Papa Girl Rappers.
2: Ja, en ze zijn allemaal wel leuk. Ik zou haast zeggen, we gaan nog een uurtje door. Maar...
1: Bert, wat zei je?
3: Snap.
1: Snap?
2: Snap.
1: Ja, dat vind je eigenlijk ook leuk. Ja, ik vind het eigenlijk...
2: Dan draaien we eerst Slave to the Music en gaan we er met Snap uit.
1: Nou, zullen we dat doen?
2: Goed idee?
3: Ja, helemaal goed idee.
2: Ja. Nou, gaan we dat zo doen.

0: Ja, dat was een snap. I got the power, Mike.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Zet je kop erin gewoon op,
1: ja. Ik ben vast door jouw move. Maar de tijd zit er bijna op.
0: Ja, we moeten ermee stoppen.
2: Ja.
1: Ja. Helaas, ik vond het gezellig, Bert.
2: Ik ook, absoluut.
1: Voor een herhaling vatbaar gaan we nog een keertje vaker doen.
0: Ja, dan gaan we een keertje vaker doen.
2: Ja. Ja.
1: Leuk.
2: Ja, en ik vind het leuk. Harm ook wel mee te raken. Je kunt nou een beetje praten over Russische vis.
0: Ja, zeker. We nemen een paar fans mee van Bert dan.
1: Ja, dat is
2: gezellig.
0: Maar ik weet niet of we zelf al fans hebben, dat weet ik niet.
1: Nee, onze fans hebben we nog niet, denk ik. Maar nee, dat gaan we doen.
0: Ik zou zeggen, bye bye, zoals wij. Tot de volgende keer, Mike.
1: Ja, tot over 4 weken of zoiets.
0: Ja, ja, bij een beetje vakantie. Dus,
1: ja. Jij gaat gewoon door, Bert, of niet?
2: Ja, hoor, thuis.
1: Dus mensen kunnen gewoon doorschakelen.
0: Ja, we blijven dan gewoon naar Bert luisteren. Ja. Goed, dit was Commander.
2: Dit was Commander. Nou, mooi idee, ik ben er nog niet mensen.
3: Dit was Commander! Met Benny en Mike.
4: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Hogeland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie is hij met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Omroep het Hogeland.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen,
7: Mariana. TechnischexpertJansen.nl.
9: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
10: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

We hebben een hele tijd geleden een nummer in het Nederlands geschreven. Het zal zo eind 20, begin 30 jaar geweest zijn dat we dit schreven. Toen heette het Hey Jij Daar. Maar toen kreeg je aan het eind van de 40e jaren kreeg je zo'n Groninger Welle. Dan moet je alles in het Gronings vertalen. En dat moet vanavond natuurlijk helemaal, deze Groninger versie. We hebben hem een romantische Groninger titel meegegeven, namelijk Hey Doe.

0: 6 jaar schelen ook.
1: Aha. Hey, doe.
0: Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha.
1: Maar het geeft me niet verschil, maar het scheelt met de mooiste nooit.
0: Aha. Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha. Hey, doe.
0: Wat ben je daar voor spruit?
1: Aha. Maar het geeft me niet verschil, maar het scheelt met

0: en zijn kop als een envelop.
1: Aha.
0: Een wat geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie strijd.
1: Aha.
0: Hey doe. Maar deze kromme poot.
1: Aha.
0: Hey doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha.
0: Een wat geeft me niks verschil.

0: Morag, Dean Bergs nooit schooit. Ja. Ah. Want je weet niks van schild, want schild met een mooie nooit. Aha. Hey doe, wanneer komt hij al bruid? Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Een maat geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha. Hey doe,
2: even een wild gebit.
0: Aha. Hey kijk dan. Hey doe, doe echt niet kom ook niet meer. Aha. Een maat geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha. Een leed geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Ja, hartstikke bedankt.

de verte met stroom en een eenzame boom. Het is het Reitdiep zonder de boten uit het westen of andere idioten. Het is de mist in de morgen op vee in het land. De maar die verdween, de klei hard als steen. Het leven is hard, het land is vergeten. Zij die toch denken het beter te weten.

de strijd van de aarde die het gas bewaarde. Het ruige gezicht, het leven getekend. Het hoge land is echt, krom is nooit recht.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken. Naar nu. Naar dit moment.

was je al die dagen? Hoe is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis, maar dat je er weer bent.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

tweede klas. Haar voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg 10 meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen met Marianne.
5: Technisch Expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.